0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Geef mij maar de schuld van alles wat je wilt. En daarna dan een nacht om het goed te maken.
3: Ze zei me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik...

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Bij de dubbele gasexplosie in een gebouw van de Europese Unie vlakbij het Centraal Station in Brussel is één brandweerman omgekomen. Mogelijk was de man in een schacht gevallen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de gewonden te bevrijden. De drie andere gewonden zijn er eveneens erg aan toe. Een aannemer had kort tevoren per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw met een 100-tal werknemers was daarop ontruimd. De explosies zijn daarna gebeurd, wellicht door gasophoping in het gebouw. Bij een natuurbrand in de Hoge Venen zijn al zeker 100 hectare natuur verwoest. Dat vuur ontstond iets na twee vrijdagmiddag op een moeilijk bereikbare locatie en veroorzaakte erge rookontwikkeling. Enkele dorpen tussen Eupen en Malmedy werden meteen afgesloten en de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. De brandweer moest de hele namiddag en avond alle registers opentrekken. Er zijn ook quads en drones ingezet en de federale politie stuurde helikopters met waterzakken. Naar verwachting raakt de brand ten vroegste in de nachtelijke uren onder controle. Ook Nederlandse korpsen zijn nu om bijstand gevraagd. De man van 41 uit Lommel die afgelopen zaterdagavond zijn partner doodreed na een hevige discussie, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag. In de finale in Parijs haalde ze het overtuigend. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Hanvaux finishte 8e in de finale van de 200 meter vrije slag. En dan nog tragisch nieuws uit de wielerronde van Portugal. In de 8e rit is de jonge Britse renner Finlay Tarling overleden. Hij zou zijn aangereden door een auto die in de andere richting het parcours opreed. Tarling was amper 19. Hij is de broer van Joshua Tarling, voormalig Europees kampioen tijdrijden. Tijdens de nacht meer wolken en lokaal kans op onweer, minimaal nog altijd tussen 16 en 23 graden. Daarna een zaterdag met een gemengd menu van zon en wolken en na de middag mogelijk een buitje. Aan zee is het 25 graden, elders kan tot 31.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Bij de dubbele gasexplosie in een gebouw van de Europese Unie vlakbij het Centraal Station in Brussel is één brandweerman omgekomen. Mogelijk was de man in een schacht gevallen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de gewonden te bevrijden. De drie andere gewonden zijn er eveneens erg aan toe. Een aannemer had kort tevoren per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw met een 100-tal werknemers was daarop ontruimd. De explosies zijn daarna gebeurd, wellicht door gasophoping in het gebouw. Bij een natuurbrand in de Hoge Venen zijn al zeker 100 hectare natuur verwoest. Dat vuur ontstond iets na twee vrijdagmiddag op een moeilijk bereikbare locatie en veroorzaakte erge rookontwikkeling. Enkele dorpen tussen Eupen en Malmedy werden meteen afgesloten en de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. De brandweer moest de hele namiddag en avond alle registers opentrekken. Er zijn ook quads en drones ingezet en de federale politie stuurde helikopters met waterzakken. Naar verwachting raakt de brand ten vroegste in de nachtelijke uren onder controle. Ook Nederlandse korpsen zijn nu om bijstand gevraagd. De man van 41 uit Lommel die afgelopen zaterdagavond zijn partner doodreed na een hevige discussie, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag. In de finale in Parijs haalde ze het overtuigend. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Hanvaux finishte 8e in de finale van de 200 meter vrije slag. En dan nog tragisch nieuws uit de wielerronde van Portugal. In de 8e rit is de jonge Britse renner Finlay Tarling overleden. Hij zou zijn aangereden door een auto die in de andere richting het parcours opreed. Tarling was amper 19. Hij is de broer van Joshua Tarling, voormalig Europees kampioen tijdrijden. Tijdens de nacht meer wolken en lokaal kans op onweer, minimaal nog altijd tussen 16 en 23 graden. Daarna een zaterdag met een gemengd menu van zon en wolken en na de middag mogelijk een buitje. Aan zee is het 25 graden, elders kantelt 31.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zijn.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Brandweer in de Hogevenen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
2: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y por qué no miraba,
1: eh? Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
3: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half and it's a disaster.
1: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, ze is 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog, bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Dit is Radio Nova.
6: Eigenzinnig, anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Brandweer in de Hogevenen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
2: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y porque no miraba,
1: ¿eh? Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
3: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half and it's a disaster.
1: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, ze is 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog, bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Een goeiemorgen allemaal en dit is natuurlijk Radio Nova. Het is zaterdagochtend en je weet het, dan hebben we toch wel samen met onze Sol Stonzi.
1: Jawel.
0: Goeiemorgen Sol Stonzi. Wat vind je van je plaatsje?
1: Heel mooi, hè? We zitten heel mooi, mooi op ons gemak. We kunnen alles zien, dat ook alweer. Ja. En het is inderdaad zo, wat naar aanleiding van dat de show een beetje gaat veranderen. Want ik ga elke week geïntroduceerd worden door de Stef.
0: Voilà, je wordt mijn vaste collega op zaterdag.
1: Ja, en dat in Hallo Weekend.
0: In Hallo Weekend natuurlijk. Zeg, Sol Stonzi, ik kan je nog even meegeven aan onze luisteraars. Hoe ze ons kunnen bereiken, heb jij de nodige informatie? Kan je dat ondertussen?
1: Dat is 0469 1883 60. Dat is ons gekend nummer. Dan kan je ook via de website gaan werken. Daar vind je onze app terug. Dat is de Nova app. En ook daar kun je platen gaan aanvragen. En verder ook via de Facebookpagina heb ik hier vernomen de laatste weken. Dus heel wat wegen om ons te kunnen bereiken en ons te zien, te horen en platen aan te vragen.
0: Oké, voilà. Jullie hebben dus meer dan informatie genoeg. We wachten op dat telefoontje of ja, op dat berichtje dat we van jou binnenkrijgen. En dan kunnen we dat eventjes meegeven. Ja, Nicoleke Goossens uit Aalst, die heeft al een plaat aangevraagd, hè, Sol?
1: En dat is er eentje, de herwerkte feestversie van het nummer van Mieke, van mijn engelbewaarder, van een paar, is dat een paar jaar geleden of een jaar geleden, Stef?
0: Een paar jaar geleden is dat toch al, dat liedje oud, hè? We gaan hem draaien.
1: De engelbewaarder.

0: 0469 1883 60 voor jouw groeten en verzoeken. Het kan ook live op de lijn, want dat hebben we nog niet gezegd. Dus als we daar willen live je verzoek gaan voorlezen, dan kan dat ook.
1: Oké, voilà. We hebben dus... ik ga even kijken of we ondertussen al een berichtje hebben binnengekregen. Zoals Lonzi, via onze app van Radio Nova. Want dat is toch wel ook heel belangrijk dat we dat eventjes meegeven. Voor het moment niet. Zouden ze nog slapen, denk je?
0: Ja, ik denk het wel. Het is zaterdagmorgen nogal vroeg. Even over 9. Ja. Maar goed, dat komt wel weer goed bij Radio Nova. We zijn dat hier al gewend, want ik ben hier goed gewend te geraken.
1: Allee, vooruit. Goed, ja, wou even een plaat draaien voor onze luisteraars. Van je zei, hey Stef, dit is lang geleden.
0: Het gaat eigenlijk over iets, Stef, die de laatste tijd, de laatste jaren en de laatste periode heel realistisch aan het klinken begint te worden. Mm-hmm. Want je stapt in een relatie.
1: Okay.
0: Ze volgen je op een computer. Ja. En opeens gaat dat ding kapot.
1: Oei, oei. En dan heb je problemen.
0: En verwijderd uit de programmatie van dat digitaal gedoe, zoals wij dan zeggen. Ja. En verdwijnt je naam en dan vergeten ze je wel eens. Daarover gaat het nummer trouwens.
1: Allee, vooruit. We gaan luisteren.

0: Voilà, zie, dit was die, de computer. Ik heb het al gezegd, realistisch de laatste tijd. Want als een computer stuk gaat, dan sta je niet meer geprogrammeerd bij de meesten.
1: Ja, voilà, dat weten we dus ook alweer. Solstonzi, je hebt ondertussen een telefoontje gekregen van het verre. Weet jij waar Molly woont?
0: Aarschot, ons Molly is uit Aarschot. En ze vroeg een plaatje aan voor jou, Stef, voor het ganse Nova-team. Voor mij, voor de Ronnie uit Nederzwalm, voor Jos en Nancy. Johan en Frida en Sylvieke. En ze heeft ook laten weten dat ze nu een fervente dagelijkse luisteraarster is van Radio Nova.
1: Oh, dat horen we heel graag. Bedankt, Molly, daar in Aarschot om naar Radio Nova te gaan luisteren. Misschien kan je ook nog even de verschillende mogelijkheden meegeven, Solstonzi, hoe ze naar Radio Nova kunnen luisteren.
0: Je kan ons dus bereiken. Dat kan via de website van Radio Nova, www.radionova.be, om het duidelijk te stellen. Via die website vind je ook onze app, kan je daar platen aanvragen. Je kan dat ook via de 0469 18 83 60, en je kan dat ook live bij ons hier in de studio's van Radio Nova. U kan ons ook volgen natuurlijk op onze Facebookpagina.
1: Voilà, dat gezegd zijnde, we mochten zelf een plaat kiezen van Molly.
0: En je hebt er een ambiance-plaat uitgekozen.
1: Ja,
0: Stef.
1: Het is zaterdagochtend, dus een beetje blij zijn we toch dat we op de radio samen kunnen presenteren.
0: Ja,
1: het was... Je mag ze even aankondigen.
0: Hier is René Redley en dat met...
1: Cheerio!

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova. Hallo.

0: Jawel, dit was The Girl in Red met Sabrina Carpenter. Sedert vorig jaar een bekende artiest geworden, ook in onze lage landen, want ze is eigenlijk van Amerika. Tijd voor...
1: Ja, het weerbericht met Solsonzi.
0: Oké, de verwachtingen voor de volgende uren gaan we met u meenemen. Wisselende bewolking en droog. Verwachtingen voor vandaag. Vandaag wordt het onstabiel met bewolkte periodes en enkele onweerachtige buien al in de voormiddag. In het westen en het centrum van het land. Nadien wordt het opnieuw tijdelijk droger en in de namiddag neemt de kans op enkele onweersbuien opnieuw toe in het oosten van het land. De maxima schommelen tussen 25 graden aan zee, 30 of 31 graden nog in het centrum en nog tot 34 graden in Belgisch Lotharingen. De warmte is nog niet over, maar wat het nadeel is dat er hevige onweders zullen ontstaan. Oei. En ook plaatselijke onweders en hevige donderslagen. De wind blijft wel nog zwak en veranderlijk, maar wordt soms matig het noorden tot het noordwesten in de loop van de dag. En momenteel is de temperatuur in Gaaltert 20 graden.
1: Oké, bedankt voor het weerberichtje. Misschien nog even een extra oproepje, Solsonzi. Ja, het is zo belangrijk dat we die berichtjes binnenkrijgen, die verzoekjes binnenkrijgen. Doe maar eens.
0: 0400 69 18 83, dat is ons GSM-nummer van Radio Nova. Je kan ook via de website reageren en dat via onze app. Daar tip je in wat je wil horen natuurlijk, of wat je wil zeggen en welke plaat. En dan kan je ons ook volgen via verschillende mediawegen, waaronder dus onze website, zoals ik al zei, de Facebookpagina van Radio Nova enzovoort. Dat is wat we nog wilden zeggen. Gewoon bellen als u een verzoek wil. En het nummer is...
1: Ja, 0469, de rest mag jij nog even zeggen.
0: 188360.
1: Oké, dankjewel. Zeg, ik heb eens een klassieker van vroeger bovengehaald, waarvan onze mensen gaan zeggen, hé, dat is waar. Hier is George Baker Selection.
0: En dat met...
1: Little Greenback.

0: familie van Assen. CAW dacht een beetje mee te nemen van de bundel, maar het zal dus niet waar zijn.
1: Ja. En ik las ook in de krant, gisterenochtend trouwens, er waren al houtzoekers die 's nachts gingen gaan kijken. Ze hebben dat moeten volledig afsluiten. Zo zie je maar, hè?
0: Ja, inderdaad. Als het goud en geld is, Stevens, in België.
1: Ja. Heb je daar nog zo'n nieuwsfeitje voor deze ochtend?
0: We gaan even kijken. Brit, 18, dat is dan weer negatiever een beetje, heeft een ongeneeslijke kanker, maar blijft positief. Ik wil studeren, zegt ze, ook al heb ik nog maar 3 jaar te leven.
1: Ja, zo zie je maar, hè. Willen we eens wat anders doen, zo positiviteit? Want jij hebt er nog een berichtje binnengekregen van David of zo.
0: Ja, gevraagd door David. En dat is voor Fanny en de familie, ook voor David zelf. Een nummer van Ziggy in the House.
1: En wist je wat Ziggy in the House is? Dat is eigenlijk een liedje die gemaakt is met AI.
0: AI, ja, dat kennen we ook al in de laatste tijd.
1: Ja, het wordt ingeburgerd, hè. My Special House.

0: It's raining. Nee, het is nog niet aan het regenen. Zo,
1: nee, sorry. Nog altijd niet. Dit was, hoe noemt dat nu ook weer, Ziggy in de Gas.
0: Ja.
1: We hebben een nummer aangevraagd door de Ronnie uit Zwalm. Dat is een nieuwe luisteraar.
0: Zwalm, als ik het goed voor heb, dat ligt tussen Brakel en Oudenaar.
1: Ja, het is de Oudenaarse steenweg die je er moet hebben. En het ligt eigenlijk langs de streek van Neder-Brakel.
0: Dat is onze nieuwe luisteraar trouwens.
1: Ja. Hoe zijn we op de Ronnie uitgekomen? Dat is de Ronnie is eigenlijk al een paar jaar bevriend. Nou ja, een paar jaar, toch al een goed jaar bevriend met de Stonzie zelf.
0: Allee,
1: en ik had zo het idee voor de Ronnie dat ik zei, Ronnie, ik heb daar nog iets staan, dus we gaan dat bij jou gaan installeren. En dan kan je naar onze Radio Nova luisteren. Je geeft trouwens mee dat het hele mooie muziek is en dat
0: je
1: weer nu een dagelijkse luisteraarster is. Het nummer die we moesten draaien, dat is voor Stef, voor
0: dankjewel
1: mij. Het ganse Nova-team, Cindy en Kathleen en dat van de Ronnie dus uit Neder-Zwalm, nieuwe luisteraar.
0: Dankjewel. Dus Fernando en Shanna gaan we even draaien, Sol.
1: Ja, dat klopt.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova. Radio Nova.
2: Hallo weekend.

0: muziek die je nergens hoort, alleen bij Radio Nova. Nederlandstalig, niet minder mooi, maar wat meer onbekende muziek. De eigenzinnigheid van Radio Nova. En ook heel wat oldies. Daar hoorden we nog de Mavericks met Dance in the Night Away. En we hebben een nummer aangevraagd op Maddy uit Aichem. Dat laat ik aan jou over.
1: Ja, Maddy uit Aichem die heeft ons ook even gecontacteerd. En zegt ze, ja, ik wil wel eens een plaatje voor alle luisteraars. En ook natuurlijk voor het ganse team van Radio Nova. En jij weet welke plaats ze vroeg, hè?
0: Ja, dat is er eentje van de Suite, 1971. We gaan shaken.
1: En voor we dat doen, hangt er nog iemand aan de lijn. Karineke, een goeiemorgen.
2: Goedemorgen, Stef en Stonzi.
0: Dag, Karin.
1: Hoe is het?
2: Goed, goed.
1: Vertel eens.
2: Ja, ik zou eerst en vooral een spoedig herstel voor Martin van Bellen wensen.
1: Is ze ziek weer?
2: Ja, ze is gevallen en ze is haar heup gebroken.
1: Dat meende niet.
0: Ai, dat is minder
2: haar
0: natuurlijk.
2: Heup gebroken.
1: De heup gebroken. Ja, ja. Amai,
0: dat is minder,
1: amai.
0: Hè?
1: Dat is minder.
2: Maar ze is al thuis, hè?
1: Ah, ze is al thuis. Oei, oei, oei, oei. En ze was nog maar net aan het herstellen van die ene val. En nu al terug een andere val. Amai.
2: Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Goed. Zeg maar verder.
2: En dan ook, ja, maar altijd hetzelfde dingen. Voor mijn man, Jure Philips.
1: Ja.
2: Ook voor mijn twee zonen, Bart en Stijn.
1: Mm-hmm.
2: En ook voor Rufin, dan voor haar man van Martin.
1: Ja.
2: En ook voor het hele Radio Nova team. En ook voor Stonzi.
0: Dank u wel, Karin.
1: Dank u wel. Karineke, wat wordt of wat brengt de zaterdag nog?
2: Ik denk misschien straks nog een draf kunnen doen of zo, als het niet regent.
1: Oké, goed. Dan zou ik zeggen, geniet ervan, hè.
0: Ja, en welke opname had je gevraagd, Karin?
1: Welke plaats zou je willen, ja?
2: Kalispera van Lindsay en...
1: Kalispera Griekenland.
0: Ja, van Lindsay en Loralien.
1: Goed, we gaan die draaien net na de suite met Coco. Is goed?
2: Is goed, ja.
1: In orde? Allee, bedankt,
0: ja,
1: hè.
0: Ja, bedankt voor het bellen, hè, Karineke.
1: Salut.
2: Salut.
1: Dag. Fantastische dame, hè. En zo zie je maar. Ja. Martin, alweer gevallen. Ongelooflijk. En we gaan ze zo meteen ook wel eens een hart onder de riem steken. Of een riem onder het hart. Laat het zo maar even meegeven. Tijd voor de plaat van Maddy, hè.
0: De eerste indruk was goed.
1: Ja, de eerste indruk, hè. Maar
0: een riem onder het hart steken. Een riem. Zo heet het.
1: Voilà.
0: Goed. We gaan shaken.

0: Ik zei het al, Stef, het is precies of dat we cacao aan het drinken zijn. Zo noemen ze dat, hè?
1: Cacao,
0: Uchi, cacao. Dit was de sweet.
1: Ja, ik lust dat wel, een cacao.
0: Ja, ik
1: lust jij dat ook?
0: Ja.
1: Oké, okay, goed.
0: Natuurlijk.
1: Zeg, we zijn 7 minuten voor 10. Er zijn nog verzoekjes binnengekomen, hè?
0: Ja, want er is er nog eentje van Karin uit Denderleeuwen. Voor haar man Jurgen. Voor een spoedig herstel van Martin van Bellen. En ook, denk ik, de groetjes aan Ruffin die ze meegaf.
1: Ja, en ook vanwege het ganse Radio Nova team, hè? Ja. Veel beterschap toegewenst.
0: En Martin. Natuurlijk ook voor Steven Sons. Die vroeg Karin die plaat aan.
1: Oké. Okay.
0: We gaan nog naar Griekenland. Mm-hmm. En dan 15 augustus. Wat roept dat op bij jou?
1: 15, half oogst.
0: Maar het is ook moederdag in Antwerpen.
1: Aha, daar moeten we even aan denken, aan alle moeders in Antwerpen. Hè?
0: Dat doen we nog met Frans Bauer net voor 10.
1: Oké, okay. Hier is Lindsay en Laura Lien.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Brandweer in de Hogevenen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
2: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño.
1: Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
3: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half and it's a disaster.
1: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap sinds 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.

0: Drink rode wijn van Jugaris. En we hadden ook nog een meneer die belde of contact nam met Radio Nova. Ik ga het eerst een beetje naar jou gaan laten, Stefan, anders horen ze mij alleen.
1: Dit is Patrick van Liedekerke. Die heeft via onze app eventjes een berichtje gelaten. Maar jij weet wat er allemaal in stond, hè?
0: Ja, dat was voor het ganse Nova-team. Ook in het bijzonder voor Stef en Stonzi, waarvoor onze dank. En ook voor alle luisteraars van Radio Nova. Een nummer van Jimmy Frey. Prachtig nummer.
1: Ja, het gezicht van een clown. Ik moet eerlijk bekennen, ik kan die plaat me niet meer herinneren. Dus voor mij is dat eventjes heel leuk om toch wel die platen even terug te horen.
0: Ja, prachtig nummer.
2: Een gezicht kijkt bedroefd in die spiegel hier voor me. En wat ik ook zoek, het weerspiegelt steeds weer. Het gezicht

je mee. En wat me nu rest, is een stem die me zegt, je hebt het gezicht.

0: Dit was Jimmy Frey uit de jaren 70. Prachtig nummer, zei ik al. Met het gezicht van een klant. Dat is een hele mooie zwaal. En dat beschrijft eigenlijk een beetje een stuk gelopen relatie waarin jij achterblijft als het gezicht van een klant.
1: Oké. Okay. Goed, ik kreeg net een berichtje binnen van ons Gerda. Wil je eens kijken naar Patrick zijn verzoekje? Maar kijk, ze heeft gezegd, oké, het is oké. Ik heb het gehoord. Mm-hmm. Bedankt Gerda om zo attent te zijn. Ja, ik had een klein probleempje met onze app van Radio Nova. Ik kreeg de berichtjes niet binnen, dus bij mij. Dus de excuses, Patrick, dat het zo lang heeft geduurd. Maar je ziet, we waren jou zeker en vast niet vergeten. Stonzie.
0: We hebben er nog eentje van Ilseke de Bakker. Dat is voor Stef, voor Carla, het ganse Nova-team. Ja. En natuurlijk ook alle Nova-luisteraars. De app, die kan je gebruiken voor groeten en verzoeken. Je kan ook gaan bellen 0469 18 83 60. Je kan dat ook live op de lijn komen. En je kan ons verder volgen via onze website. Dat is radionova.be. En via de Facebookpagina.
1: Ja, daar is ons Gerda helemaal altijd up-to-date mee. Om alle berichtjes jullie mee te geven. Waarvoor een bijzondere dank. Dat wil ik ook wel eens meegeven. Zeg, we moeten Mike Peterson dus draaien. Met Samen zijn we één.
0: Heel en dat speciaal. Is een prachtige vertaling van Islands in the Stream. Okay. Nou ja, eigen tekst daarop gezet.
1: Ik ben benieuwd.

0: Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Radio Nova.

0: Hele mooie plaat hè? Van Jannes natuurlijk. Ja, onze Rudy die zal volgens mij wel heel tevreden zijn. Wist je dat Rudy een trouwe fan is van Jannes Stonsi?
1: Ja, toch wel.
0: Ja, ja, heel, heel veel. Je doet hem altijd een plezier als je dat even kan draaien, Jannes.
1: Voilà, we gaan deze nog meenemen, want we hebben wat nieuwsfeiten. Want de dodentocht is ook weer achter de rug vanaf deze morgen. Al 275 mensen liepen de dodentocht uit, ook duizendtal opgevers. Dat aantal ligt wel in de lijn met andere jaren, zeggen ze. De eerste deelnemers aan de 57ste dodentocht zijn zaterdagochtend aangekomen in het Antwerpse Bornem. Mm-hmm. Om 7 uur ging de finish officieel open, al stond een groepje sportievelingen 5 minuten eerder al klaar.
0: Oké.
1: Na een nachtelijke tocht van ongeveer 10 uur en 100 kilometer ogen ze nog opvallend fris en monterd. Zou voor mij niet zijn. Zo'n 1000 deelnemers gaan voor intussen ook wel al de brui aan laten organisatie weten. En dan zijn er ook nog in Gent 4 wagens betrokken bij een verkeersongeval. En het minder nieuws daar rond dit artikel is dat de een van de bestuurders positief heeft geblazen. Want in Sint-Amandsberg, Gent, zijn zaterdagochtend dus 2 wagens betrokken geraakt bij een verkeersongeval op de Antwerpse Steenweg.
0: Okay.
1: Ook 2 geparkeerde auto's liepen schade op. 1 persoon raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. En 1 van de bestuurders legde een positieve ademtest af.
0: Oei, oei, oei, oei. Oké, dat hebben we dus gehad als nieuws. Straks gaan we ook even kijken naar het showbiz nieuws. En natuurlijk naar het berichtje van Anneke uit Bugenhout. Maar voor we dat doen, heb ik nog eens dit hier klaarstaan.

0: Zo een beetje country, het kan nooit geen kwaad op de radio. Hè. Sonsie, zeg het eens.
1: De plaat van Anneke uit Buggenhout, die werd aangebracht het treintje van Ben in Nijman. Mm-hmm. Dat is de groetjes aan Sonsie en Stef. Bedankt, Anneke.
0: Dankjewel.
1: Dan hebben we ook de groetjes voor Daniela, Rudolf, Stevens en Anja. En dan hebben we ook Jos en Nancy die ze wilden groeten doen. Met een nummer van Ben in Nijman, zei ik al. En hoe heet het nummer, Stef?
0: Zo ben jij. Is ze werkelijk zo ons Anneke uit Buggenhout?
1: Het is een braaf masker.
0: Is het een braaf masker? Allee, vooruit. Goed, dat heel speciaal voor alle mensen die ze opnoemden.

0: Ja, nog even leuk om zo'n platen terug te horen. Hè?
1: Jawel, een Vlaamse vertaling of Nederlandse vertaling van Sue Bist Du.
0: Oké, goed, dat weten we ook alweer. Benny Nijman hadden we gedraaid voor Anneke uit Buggenhout. Een heel brave madame, zegt ons.
1: Ja, het is een braaf madame.
0: Oké, goed. Wat we ook hebben bij Radio Nova, en ik weet niet, ja, je vroeg mezelf naar. Stef, wil je eens dat liedje draaien van Radio Nova?
1: Ja, we gaan die sound nog eens gaan beluisteren.
0: Ja, en je mag het meteen even meegeven, de titel van de plaat, hè?
1: Zing mee met Radio Nova.
0: Ja, dat is de versie 2 al. We hebben al 2 liedjes van Radio Nova.
1: Gewoon elke dag meezingen, zeker?
0: Ja, dat is het beste wat je kan.
1: Oké.

0: We hebben ondertussen even kunnen meezingen met het Radio Nova liedje hierbij. Oh, dat radiostation waar u nu naar luistert. Solslozzi.
1: Ja, we hebben ook nog iemand meegebracht. Het is een goede vriend van mij eigenlijk.
0: Okay.
1: En het is een meneer die eigenlijk de laatste tijd aan het toeren is met Ode Tours aan de Benny Nijman, die we daar net hoorden. We hebben het over een Koen de Smet, afkomstig van Denderleeuwen. Mm-hmm. Maar hij heeft een tijdje aan de kust gewoond. Ik weet niet of hij terug al in Denderleeuwen is of niet. Uh-huh. Maar goed, we hebben hem eens klaargezet. Want we hebben ook oog voor talent bij Radio Nova.
0: Dat hebben we zeker. Hier is Koen de Smet, durf te zijn wie je werkelijk bent.

0: en wie je werkelijk bent.
1: Wacht eens, Tonsi. Onze computer, die was er nog een beetje vlug. Ik ga dat even onderbreken. Ja, durf te zijn wie je bent. Dus de man was vanuit de Denderleeuwen.
0: Ja, een mooie stem, Denderleeuw, hè? Daar is hij van afkomstig. En ik denk dat hij weer in de Denderstreek woont. Hij heeft wel een tijdje aan de kust gewoond.
1: Oké. Ik heb al ondertussen, kan ik jou even meegeven, ook aan zo'n luisteraar, proberen contact te leggen met iemand die bezig is aan de dodentocht. Ik heb even gaan kijken. Ze is net over de helft.
0: Dan hebben we het over die dame uit Baasterode, zeker?
1: Nee, toch niet.
0: Toch niet?
1: Er is iemand van mijn familie die bezig is aan het stappen. Ik heb even gaan checken. Ze is nog altijd bezig, dus ze heeft nog niet opgegeven. Laat het hopen dat het zo blijft en natuurlijk dat ze de steun. En we gaan dat zometeen even proberen om contact met Tiana te hebben. En even te zien hoe ze haar voelt. Want het is de eerste keer, de eerste ervaring met die dodentocht.
0: Want zijn er ook mensen geweest die voor Radio Nova die dodentocht gedaan hebben, dacht ik. Dan denk ik terug aan die dame uit Baasrode, ons Vera Baart.
1: Heeft ja, dat enkele, Vera kunnen we misschien
0: heeft dat enkele keren voor jullie gedaan.
1: Zou ze dit jaar het ook? Ik denk het wel.
0: Ja, dat zal wel. Hè.
1: We gaan ze straks ook even proberen bellen. Jarige, hebben we ondertussen, heb je die al meegegeven?
0: Ja, we hebben ze nog niet meegegeven, maar we gaan even de naam op een rijtje zetten.
1: Ja, doe maar even.
0: Zijn jarig vandaag Carjan Luc, Mark de Borre, Sophie Andries, Marta van de Meren, Sylvie Builen, Ramco Minke en Chris van den Eekhout. En daarvoor hebben we natuurlijk voor al die jaren een plaat klaar. De heren, sorry, dat gaan we niet doen een kus geven, maar wel aan de dames.
1: Oké. Hier is Wendy van Wanten bij elke verjaardag.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Nova. Anders.

0: Laat weten, David en Fanny en de ganse familie. Ja, ze zijn op weg naar Oostende en Stonzie, ze nemen ons mee richting Oostende.
1: Kijk eens aan, dat is dus via de gekende app op de smartphone die je kan gaan downloaden.
0: Ja.
1: En daar kan je natuurlijk ook plaat op aanvragen, gewoon via de app en via onze Tidio-app kan je daar plaat aanvragen. Je kan dat ook via de 0469-1883-60. Of je scrolt gewoon ook naar onze Facebookpagina, want daar kan je dat ook.
0: Voilà. Dat gezegd zijnde, ja, je had eens een plaat in gedachten waarvan ik zei, oh, daar wil ik wel eens kennis mee maken. En het is, zei ook, een beetje country-stijl, hè?
1: Het is een beetje country-disco-stijl.
0: Oké.
1: Okay. Maar waarvoor, ik heb ze ook leren kennen enkele jaren geleden op aanvraag van sommige luisteraars. Ze heeft een prachtige stem.
0: Oké. Okay.
1: Maar wat het verdrietige eraan is, is dat ze heel jong overleden is in een auto-ongeval, deze dame.
0: Okay.
1: Liv Merritt Wedvick.
0: Oké, dan gaan we die eventjes draaien. Home Sweet Home.

0: Live Merit with Vic. Heel veel te jong heen gegaan, want ze had een prachtige stem zoals je te horen kreeg. Met Home Sweet Home.
1: Oké, we hebben nog verzoeken. Geef ze maar even mee.
0: En we hebben er nog eentje van Theo en Marjan en Nelly. Ze willen de groetjes doen aan het ganse Nova team. En natuurlijk ook aan de twee mannen die hier nu zitten.
1: Dankjewel.
0: Waarvoor dank.
1: Welke moesten we even draaien? Just the Wild, hè, denk
0: ja,
1: ik?
0: Met Sherry.

0: Cheerio, krijgen we het horen. En als ik het goed hoor heb, denk ik dat het volgende verzoek klaar staat. Van Christian Doekers aangevraagd. Voor alle luisteraars ook een van harte beterschap voor Martien. En ook de groetjes aan mijn zus Ingrid en haar man. En natuurlijk ook mijn chefke niet te vergeten. En dat was een plaat van de Lenko's.
1: De Lenko's met natuurlijk...
0: Met Esmeralda moesten we trouwens ook in de richting sturen van Odette uit Roosdaal.
1: Ja, ons Odette vroeger van Okegem, ja. En Nienhoven. En momenteel verblijft ze in het rustoord daar in Roosdaal. En we vergeten haar niet, echt waar. Okay. De Lenko's, Esmeralda. Okay.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Het weer in de Hogevenen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
2: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y por qué no me daba,
1: eh? Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
3: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half and it's a disaster.
1: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, ze is 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog, bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: hier beneden op de rechaussee, zoals ze zeggen. Met deze Lennon Rockers en High Class Lady.
1: Is ons Scarlett daar nog fan van misschien? Van de
0: oh ja,
1: Rockers?
0: Ja, die danst eigenlijk altijd country. Hè?
1: Ah ja, oké. Okay. Ja, line ja, dance? Is line, line dance? Line dance
0: ja, ja, toch, ja wel, toch wel.
1: Goed, we zeggen welkom in het derde deel van deze Hallo Weekend samen met Stef en Stomzy. Je kan nog altijd verzoeken gaan aanvragen 0469 18 83 60. De app en de website ga ik nog aan de Stef laten vandaag.
0: Ja, onze app ja, die kan je vinden via de Google Play Store ofwel voor onze iOS gebruikers. Ja, dat kan allemaal, de mensen met een Apple telefoon kan allemaal dus. En dan heel simpel kan je platen aanvragen, kan je kijken via de video's stream, maar kan je dus ook eventjes naar onze Facebookpagina gaan. We hebben ook de website is www.radionova.be en of dat nog niet genoeg is, ja, dan onze Facebookpagina. Hè?
1: Ja, onze Facebookpagina dus ook nog van Radio Nova, daar kan u ook terecht.
0: Ja, dat kan je zeker. Dus genoeg om eventjes nog een plaat te gaan aanvragen. Maar, zoals Ton zegt, ik heb iemand aan de lijn. En we hadden het daar straks nog over de dodentocht. Hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Wel, hier hangt iemand aan de lijn. Tiana, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Ja, zeg, voor jouw eerste maal die dodentocht. Vertel eens, wat is jouw ervaring? Want je bent ondertussen wel gestopt. Na 58 kilometer is dat...
2: Ja, klopt, bijna 59.
0: Bijna 59, hey, dat is een hele prestatie. En jouw vriendin die heeft ook eventjes meegestapt. Hoeveel kilometer heeft zij dan gedaan?
2: 36.
0: En wat was het probleem bij haar? Voeten, benen?
2: De vermoeidheid in het algemeen.
0: Vermoeidheid in het algemeen. Zeg, en bij jou? Wat heeft jou beslist? Maar ik las ook, ik heb mijn doel bereikt voor de eerste maal. Voor jezelf.
2: Mijn doel was van op voorhand eigenlijk altijd van in Opwijk te geraken. Omdat een van mijn beste vriendinnen daar woont.
0: Ja.
2: Dus dat was sowieso mijn doel. En dat is gelukt. Dus op zich ben ik wel heel blij.
0: Ah, ik hoor het aan jouw reactie. Je bent blij met die prestatie. Zeg maar, voor onze mensen die dat ooit zouden willen doen, heb jij er een goede tip voor?
2: Genoeg eten en drinken.
0: Ja.
2: En ik heb ook zo wandelwol meegenomen. Voor als ik voel dat ik blaren krijg, kan ik dat in mijn kousen doen. En dat ging veel beter dan. Dan voelde ik daar veel minder van.
0: Uit ervaring niet, maar ik ken ook nog mensen die dat gestapt hebben. Vooral de nacht duurt lang. Klopt dat, Tiana?
2: Ik vond dat dat nog vrij goed meeviel eigenlijk. Oh, de nacht is vlot voorbij gegaan. Er was veel volk buiten nog. En er was heel veel ambiance, dus dat was wel leuk.
0: Oké. Ik ga jou niet te lang ophouden, want ik denk dat het voor jou bijna tijd is om een beetje te gaan rusten en te recupereren.
2: Ja, ja, daar kijk je naar uit. Kijk uit naar de zetel.
0: Oké, goed. Bedankt dat we jou even mochten informeren. Voilà. Oké, voilà, ze is al weg.
1: Voilà, zie. En we gaan daar dadelijk iets voor zoeken. Iets met wandelen. Dat moet kunnen.
0: Iets met
1: maar
0: wandelen.
1: Dat gaan we dadelijk doen. We gaan trouwens denk ik eerst nog een plaat klaar. Ik weet niet over de welke het nu gaat gaan, Stef.
0: Wel, ik dacht
1: maar ik laat ze in jouw handen.
0: Omdat Tiana graag Bruno Mars hoort, dacht ik bij mezelf. Ja, zo'n prestatie, dat verdient toch eens een plaatje. Ja, een van haar favoriete platen.
1: Maar Tiana, dan zal het nog niet rusten zijn, maar nog even dansen.
0: En voilà. De Lazy Song van Bruno Mars. Hier komt-ie.

0: A Walk in the Park gaan we zo meteen draaien. Maar dit was nog eens de favoriet van onze Tiana daar. Met de Lazy Song van Bruno Mars. Goed, Stonzi.
1: Ja, goed. Onze Tiana die geeft die 58 kilometer bereikt. Gaar doen voor de eerste keer. Wat natuurlijk een hele prestatie is. Maar ook een dame die we eigenlijk niet mogen vergeten. Is Vera Baart. Want ze heeft dat tot 2 keer of 3 keer toegedaan. We gaan eens proberen ons Vera ook te bereiken of ze dit jaar meegewandeld heeft of niet.
0: Oké. Zeg, Sonsi, wil je even kijken naar het showbiz nieuws, want dat mogen we ook niet vergeten. Even kijken of je daar toch wel iets van interessant voor
1: zal
0: vindt.
1: Hier even snel moeten zijn, Stef.
0: Ja, want, doe maar. Geen probleem.
1: Oké, we gaan hem klaarzetten. Ja, en dan gaan we het over Kobe Ilsen in dat showbiz nieuws.
0: Oké.
1: Want Kobe Ilsen die verleed het DJ-duo met Victor Verhulst, maar wel voor het prille vaderschap. Dus eigenlijk een tussentijd die je gaat nemen of een tussenpauze. Mm-hmm. Maar keert op deze manier toch terug ook naar het podium. En zijn naam is op geen enkel affiche te spotten. Toch staat Kobe Ilsen deze zomer nog wel op de podia. 3 jaar nadat hij afscheid nam van Victor Verhulst, maakte de 44-jarige presentator opnieuw deel uit van een muzikaal duo. Al draait hij dit keer zelf geen plaatjes. Dat heb ik nooit echt goed gekund, klinkt het met de nodige zelfspot. Bij de VRT moet er altijd alles bonk op zijn. En hier voel ik geen druk met dit duo, zegt. Dus Kobe heeft eigenlijk, als we het goed verstaan, het duo Victor Verhulst verlaten over 3 jaar. Maar is dus nu met een nieuw duo bezig als DJ waarschijnlijk. Ja. Maar hij draait zelf geen platen meer.
0: Voilà, een totaal nieuw project. En Ruud, onze collega, die bracht ons op een ideetje. Omdat we vroegen, draait daar eens iets die te maken heeft met wandelen? En Ruud die had een goed idee.
1: Ja, en natuurlijk, de Ruud is ook van alle kanten thuis op gebied van muziek.
0: Dat wel,
1: natuurlijk. En dat betekent ook dat hij een nummer vroeg van
0: de
1: Nick Straker Band.
0: Ja. A Walk in the Park. Willen wij ook eens gaan wandelen straks?
1: Ja, maar geen 100 kilometer.

0: totaalinrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.
2: Hallo weekend.

0: Stone Cowboy kregen we te horen van Eddie Smet zijn versie. En ik heb al heel vroeg op een jonge leeftijd gemerkt, Stef, ja, dat ik geen goede cowboy zou zijn.
1: Ja. Ook niet met de wagen, want...
0: Met de wagen, ja, dat is wat anders. Hè.
1: Ik herinner me nog, stond hij met zijn wagen...
0: Maar ik ga u zeggen, Stef, ik was een jaar of 15. Ja, ze lieten mij eens los op zo'n Shetlanderken.
1: Ik kan me zo
0: voor, ik ging met mijn voeten...
1: Wacht, ik maak het een beetje spannend.
0: Ik ging met mijn voeten... Ik kon mooi mijn voeten afzetten. Ja. Weet je wat er gebeurde na 15 meter?
1: Nee, vertel.
0: Ik ging onderaan de buik van de Shetlanders. Geen goede cowboy dus. Okay.
1: En je hield je vast?
0: Ja, natuurlijk. Ze hebben het apart aan doen stoppen, hè. Wat weet je.
1: En jij bleef er gewoon aan.
0: Ja, ja. Okay. En pas op, was nog met een wandelaar naast. Dus. Okay. Je kunt je voorstellen.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Ongelooflijk. Ja, zo zie je maar wat een mens kan meemaken.
0: Hè? Ja, misschien gaan we straks eens iets drijven. Cowboys, er staat een paard in de gang. Hè.
1: Ja, oké. Okay, goed. Kunnen we allemaal. Maar jij dacht nog aan een plaat waar ik totaal niet meer aan dacht. Een plaat van Wiltura. Ja. Ze werd aangevraagd.
0: Dat is een hele gekende geweest. Is ooit niet zo'n grote hit geweest als een andere, maar heeft er ook mee in de hitparades gestaan.
1: Ah, ja.
0: De keizer van het Vlaamse lied is momenteel nog steeds tamelijk goed, want u weet, een 2 jaar geleden kreeg hij de... Hoe noemen ze dan nu? De constatatie dat hij Alzheimer gaat. Maar het gaat op en af, maar het gaat nog goed met onze keizer.
1: Ja, ik zag onlangs ook een foto op de sociale media met zijn 82e verjaardag. Ja, hij ziet er goed uit. Hè?
0: Was dat samen met zijn dochter Sandy, denk ik.
1: Ja, dat
0: en
1: is het.
0: De plaat die we van Tura vandaag nog eens aanhalen is voor Rita Noerens uit Burst.
1: Je hebt ook nog nieuws uit de dodentocht, ons Vera Baart.
0: Ja.
1: Geef het misschien even mee.
0: Oké, dus ons Vera heeft inderdaad ook die dodentocht meegewandeld. Ze gaat straks nog eens een video kan doorsturen. En ze zit momenteel in de 72e kilometer.
1: Amai, wat een prestatie allemaal. Dit is Wiltura.

0: Lady Eliza, een dame die heel wat schade aanrichtte bij Vultura.
1: Oké, Jean-Luc uit Vianen, die heeft ook even gebeld bij Geraardsbergen. Gebeld niet via onze app, heeft hij een berichtje gestuurd. Vertel eens, Stons.
0: En hij vroeg dus om een plaat voor het ganse Radio Nova-team, ook alle luisteraars. En dat moest er eentje zijn van Larissa.
1: Een kleine vogel.
0: Mogen we er eens mee lachen, ze mag eens met zijn kleine vogel spelen.
1: Blijkbaar heeft hij... ik heb niks gezegd, hè. Oké.
0: Stom, die wat zegde. Braaf zijn.

0: Sonsie, Jean-Luc die heeft ons bedankt.
1: Het was een vogelken die floot, ja, die we te horen
0: het
1: kregen.
0: Het zou wel eens kunnen.
1: Of die aan het fluiten was.
0: Ja, voilà. Goed, je hebt daar eens het weerbericht bij jou, man.
1: Ja, we hebben dus onze verwachting nog eens voor vandaag. Vandaag wordt het onstabiel met bewolkte periodes en enkele onweerachtige buien. De voormiddag, dat is nu uitgebleven hier langs deze kant al, zie ik. En dat ook in het centrum van het land. Nadien wordt het opnieuw tijdelijk droger en in de namiddag neemt de kans op enkele onweersbuien toch opnieuw toe in het oosten van het land. De maxima schommelen tussen 25 graden aan zee, 30 of 31 graden in het centrum. En nog tot 34 graden in Belgisch Lotharing. En de wind is zwak en veranderlijk, maar wordt soms matig uit noord tot noordoost. Maar ik kan u nu al zeggen, eigenlijk tot 6 uur vanavond zal de zon nog tamelijk lang gaan schijnen. Want om 6 uur geven ze toch nog 29 graden.
0: 29 graden?
1: Ja, vanavond om 6 uur zou dat al zijn. Dus dat is al een hele periode door de dag.
0: Oké, goed. Ik krijg hierdoor ons telefoontje dat direct de antwoordapparaat is. Ik moet daar eventjes naar kijken. Dankjewel Gerda, om dat eventjes mee te bellen of te doen. Ruffin, die probeert ons te bellen. Oké, dat gaan we zo meteen eventjes nakijken. Ruud, die laat ook weten, de luisteraars zijn luisteraars die jullie proberen te bellen. We gaan eens zien wat het probleem is. En ondertussen heb ik Terry Whiteband even klaarstaan.
1: Ja, en dat is er eentje voor de Eddy uit Assen. Het was lang geleden dat we hem nog eens hoorden. Maar de Eddy is dus ook overgeschakeld. Ja, hoe kan het anders? Als luisteraar op Radio Nova.
0: Iedereen mag luisteren naar Radio Nova.
1: Ja, natuurlijk.
0: Meer Oliver natuurlijk. De Terry Whiteband met die long tall...
1: Sally.

0: Ja, een goede keuze door onze Neddy, hè? Oh my, my, my. Stonzie, ben je er al?
1: Ja.
0: Heb jij ondertussen dat in orde gebracht? Want onze batterij van de telefoon is plat. Dat is het probleem. Ja, we zijn zo dadelijk bezig met radio maken. Ik had er totaal niet gezien. Gelukkig hebben we onze Ruud en Gerda die ons daar eventjes op attent maken. Rufin, binnen enkele ogenblikken kan je terugbellen naar de studio. Showbiz nieuws, heb je nog eventjes
1: showbiz nieuws?
0: Ja,
1: eens kijken.
0: Ja, ik ben Stef benieuwd hè. Wat er in de artiestenwereld nog allemaal...
1: De artiestenwereld.
0: Ja, de artiestenwereld.
1: Hier, net nog Kobe Ilsen. We hebben een strafblad. En toch op Oei. TV.
0: Een strafblad?
1: Wordt de vraag gesteld.
0: Mm-hmm.
1: Voilà, zie. We gaan hem even meenemen. Want iemand met een strafblad mag dus presenteren op de VRT. Is al meerdere malen gebeurd trouwens, ja. Maar goed. Een strafblad en toch op TV. Hoe kan het dat ons juridisch systeem in de middeleeuwen blijven steken? Dat is de grote gamvraag. Hoe kan dit in godsnaam gebeuren? De vraag brandt op de lippen van veel kijkers nadat bekend raakte dat een drievoudig veroordeelde stalker te zien was in BNB Zoekt Lief.
0: Hola.
1: We legden ons oor te luisteren in de tv-wereld en ontdekten dat het antwoord minder simpel is dan gedacht. Eigenlijk ligt de grootste fout, ja, wat dachten we? Ik ga het niet vernoemen, maar bij justitie naar het schijnt.
0: Oei oei.
1: Dat ze een beetje nog altijd in dat oud systeem verwikkeld zitten en dat ze nog niet alles direct kunnen opvolgen waarschijnlijk.
0: En dat was het zo'n beetje?
1: Ja, ja,
0: oké, okay, goed. We keren even terug met onze muziek, Stonzi. Ik denk wel dat je dat zal beamen. Jaren 80, ook een van de betere jaren waar de muziek werd gemaakt. Je had de 60s. 70s, 80s, 90s en die worden er ook bij.
1: 90s was dan meer dance en beat.
0: Maar de jaren 80, hoor je het op de achtergrond al?
1: Ja, maar ik kan de titel direct niet thuisbrengen.
0: Thunder Stef. In My Heart van Leo Sayer.
1: Oké.
0: Man met een hele hoge stem en fijn stemmetje.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Radio Nova.
5: Hallo weekend.

0: Over de Golden 80s gesproken was dit geen grote hit. Riguera met Vamos a la Playa.
1: Het
0: we
1: zal wel zijn.
0: Iemand aan de lijn.
1: Ja, we hebben iemand aan de lijn en we gaan eens luisteren. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Stef.
1: Hey, dag Martientje.
0: Dag Martientje.
1: Wat hebben we nu weer gehoord van jou?
2: Ja.
1: Ja, volgens mij ja, kan je bijna een abonnementje gaan nemen.
2: Ja, oké. Okay. Dat is juist.
1: Amai, ja, nu de heup gebroken.
2: Ik ga binnenkort en krijg ik een kortingbon.
1: Hey, dan krijg je
0: korting. Ja.
1: Nee, maar we kunnen er wel eens om lachen, maar het is toch iets, hè?
2: Ja, dat is ja.
1: En hoeveel herstel nu, eer je weer de ouder bent?
2: Het valt mee van de pijn en zo, ja.
1: Oh, dat valt mee, oké. Okay.
2: Ja.
1: Minder pijn dan de vorige?
2: Ja, zeker.
1: Oké, goed. Dat is toch al iets, hè, Stonzie?
0: Ja, inderdaad, want een heup is toch ook niet alles. Hoe lang zou het herstel kunnen zijn volgens de dokters, Martin?
1: Hoe lang zou het herstel kunnen zijn van de dokters, vraagt Stonzie?
2: Oh, ja, een week of 6-7.
1: 6-7, ja, oké. Okay. Ja, maar dat is nog vrij vlug, hè, eigenlijk?
2: Ja, ja, zien, hè.
1: Oké. Okay.
2: Want ja, dat van mijn voet was al 8 maanden, dat is nog niet gedaan.
1: Amai. Zeg, je belt voor een plaat. Vertel eens.
2: Ja, wel, graag een plaatje voor iedereen waar ik groetjes van gekregen heb. Ja. En telefoonsjes van gekregen heb, als ook van Odette.
1: Mm-hmm.
2: Van hier in het rusthuis.
1: Ja.
2: En ja, voor iedereen, voor het Nova-team, vrienden, kennissen, familie, iedereen daar ken.
0: Ja,
1: oké. Okay. En welke plaats zou je willen horen?
2: Wel van Danny Fabri, Zoveel Mooier.
0: Oké, okay, we gaan dat klaarzetten, Martin. Of staat al klaar, denk ik, want dan gaat ze starten.
1: Oké, okay. Bedankt om te bellen, Martin. Veel, veel moed en veel beterschap van het ganse Radio Nova team, hè?
2: Dank u wel.
1: Salut, hè?
0: Salutjes.
1: Dag. Dit is Danny Fabri, ons.

0: op het zeildoek van de Boot Saint-Ouen, we hadden nog de intro. Maar staat iets anders klaar, denk ik.
1: Ja, maar die computer is altijd heel vlug. Hè. Ik heb nooit tijd om mee te...
0: Het is kermis in de streek, dus dat mij dat zeildoek staat. Okay.
1: Waar is er kermis?
0: Waar ben ik gisteren gepasseerd? Het heeft al een jaar gekozen.
1: Oké, goed.
0: Het is ergens kermis. Het is in de streek, maar ik kan niet zeggen direct waar.
1: Oké. Okay. Zeg maar, ik las hier net nog een verzoekje via onze Facebookpagina van Lieve de Pril. En die ken je ook wel, hè?
0: Ja, ons lieve uit de Hoijk, hè. Die haar man Mark noemt.
1: En ze houdt van hondjes, hè?
0: Ja, ze houdt van hondjes. En Mark van een cafébazinnen, maar er mag geen bier in hem schijnt.
1: Oké. Okay. Ik ga even kijken, want ze vroeg... Toch wel een Spaanse plaat van Frank Galland. En ik lees het even voor. Hè. Hey, Stef en Stonzi. Eerst en vooral groeten aan jullie. Graag een Spaanse liedje van Frank Galland. Heb jij een Spaanse liedje van Frank Galland in gedachten, Stef?
0: We hebben El Bandido in het Spaans, heeft hij ook uitgebracht.
1: Oh, ja, kijk.
0: Ik we gaan eens moeten kijken, denk ik.
1: Het de feest van de liefde. Fiesta de
0: Amore. Amore.
1: Dit is hem. Heel speciaal voor ons lieve de Pril. Komt-ie.

0: er iets van verstaan van zijn Spaanse taal?
1: Ik ken is alles dat ik verstaan, maar...
0: maar Fiesta d'Amore, dat moet je toch wel weten.
1: Fiesta feest van de liefde. Feest van de liefde noemt het, hè.
0: Zeg Stons, ik weet niet of ik het weet, maar helaas moeten we gaan afscheid nemen. Maar je kan wel iets meegeven, want morgen dan kunnen onze luisteraars toch alweer genieten van het programma Hallo Weekend. Hè?
1: Hallo Weekend, en morgen is dat op zondag wekelijks samen met Ruud en Gerda.
0: Voilà, tussen 9 en 12 hebben zij ook een groeten en verzoeken. En je kan ze nu al doorsturen via onze app van Radio Nova. En dan komt dat allemaal op het schermpje van Ruud en Gerda terecht. En kunnen ze zich al voorbereiden voor morgen. Hè? Wat ik nog even wil meegeven. Jullie zijn allemaal bedankt. Daar aan de andere kant. Stonzi, alweer bedankt om hier eventjes mee programma te maken. Ik zie staan, er zijn nog chats. Moet ik er even naartoe? Oké. Zou er nog chat zijn? Oké. Onze Jean-Luc die laat weten dat, dat we bedankt zijn. Dat zie ik staan, maar geen andere. Rudy liet weten, er zijn nog chats, maar oké. Ik zie nergens verder nog iets staan. Maar we moeten helaas afscheid nemen. Zijn er nog chats met platen? Geen nood. Ik geef ze sowieso door aan Gerda en Ruud. Dat ze dat morgen vroeg zeker kunnen doen. Ik wou jou bedanken, Stons, om hier vandaag ook alweer aanwezig te zijn.
1: Het was weer een hele eer uitgenodigd te worden bij Radio Nova en Hallo Weekend. En het is eigenlijk altijd een beetje spijtig. Omdat het plezant is,
0: de tijd die vliegt,
1: het voorbij. Ik weet niet of we nog twee platen zullen hebben, want Eddie die vroeg op de valreep ook nog eentje van de Jodelin Maximum van Institute of Ecology. En dan gaan we eruit met Paul Severs. Als de zomer weer zal komen, alhoewel, die is nog altijd druk bezig.
0: Ik ga net omdoen. Ik ga eerst Paul Severs doen en dan nog Eddie zijn plaat. Is goed?
1: Oké.
0: Allee, bedankt voor het luisteren. Zo meteen niet, maar om 1 uur is er Bert van Aarde.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Brandweer in de Hogevenen krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. Er vliegen ook blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
2: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño. Escucha lo que le ha hecho a la casa. Y por qué no miraba,
1: eh? Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
3: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half and it's a disaster.
1: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, ze is 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog, bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Dit is
4: Nova.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Floren. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier De IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea, dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk zelfs nog iets meer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

We gaan het proberen zo lang mogelijk te doen, maar eeuwig, dat zal wel een vraagteken zijn, hè? Hij hoort bij mij. Dat was inderdaad Lindsay als insmijter van deze nieuwe siesta. Beste vrienden, welkom bij Radio Nova. En wat een titel. Adieu en de mazzel, John de Bever.

Ja, ja, ze willen er vanaf zijn, hè. Why don't the boy leave me alone? Dat waren de Angels uit 1963. En voor die meneer bestaat er maar één meisje en die heet Sophia. Ik denk

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

De meneer die verliefd was op Sophia, dat was Sammy Bakers. En daarna kregen we Armand en die vroeg zich af, ben ik te min? 1967 zaten we toen. En dit is Richel met een applicatie van de GSM, FaceTime. Een rocker die een slow gaat zingen. 1966, The Clippers.

Hij wordt niet voor niets Mr. Europe genoemd. Zijn stem kent geen grenzen. 990, dat was Eddie Wally. En wij gaan een kaartje leggen samen met Ned Miller.

0: Het was een grote meneer hè, met grote nummers in de jaren 70. Onder andere Sweet Caroline. En deze hier, getrokken uit de gelijknamige LP Beautiful Noise. Dat was Neil Diamond. En Marian Berger, die wil niks anders dan dicht bij jou zijn.
1: Ik zal

0: Het was een groot hit van Joe Dolan in de begin jaren 70. Deze keer in het Nederlands omgezet door Mannes in 2019 en Lady Blue. En wij in plaats van oorlog te maken gaan we elkaar toch een antje geven. Debbie en Everybody Join Us.
1: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova.
2: Het Siesta ABBA moment.

Het is een mooie, hè? De vier uit Zweden terug met het zesde ABBA-moment. ABBA en Chiquitita.

0: En zo zitten wij aan het einde van dat eerste uur, beste vrienden. Ik ben er zo terug na 14 uur. En ik ga eruit met een toepasselijk nummer van Volumnia en afscheid. Tot zo meteen.
1: Altijd bij elkaar.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Floren. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk zelfs nog iets meer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Het zijn zo'n beetje negatieve platen waarmee dat we beginnen dat tweede uur. Hè? Waarom heb je het niet nee gezegd? Dat zijn de woorden van Herbert. Welkom in het tweede uur van Siesta. En vandaag hebben we ook enkele ingezonden nummers. Onder andere deze hier, John de Bever. En als ik het geweten had, hè, ja, wat zou er dan gebeurd zijn?

Ik weet niet of we daarmee rekening moeten houden, hè. De belofte van een gek iemand. A pledge of a fool. Dat waren de Firebirds. En de vraag van Wesley Ponce. Ga je met me mee? We weten zelfs niet waar naartoe, hè.

één enkele blik en ik weet dat ik u op een zekere dag zal hebben. Terry Stroy, 1963. En ja, je gaat nu bij je buurvrouw of je buurman en je geeft hem een dikke knuffel. Hè? Geef elkaar een knuffel. Jack van Gessel.

Eventjes naar Duitsland met Simon en duizendmaal gedroomd dat je zou terugkomen en bij mij blijven. En Jack Moore heeft maar een halve engel gekregen, hè?

0: In de tijd waren er twee jongens die zeiden wake me up before you go go. En dat is een meisje uit 1998, Rossi. En wek me voordat je gaat. En wij zitten nog aan een ingezonden nummers. We keren terug naar de jaren 70 met Corrie en de Rekels. Adio, adio, adio.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

0: Ze was amper 18 jaar, hè?
1: Adio, adio, adio.
0: Corrie en de Rekels, adio, adio, adio. Een ingezonden nummer vandaag. En zo zitten wij aan het popcornduo van vandaag.

Billy Borlin, die wou een meisje, hè? I want a girl. En daarna Charlotte. En ja, eventjes beleefd doen, hè. Keer je om en bekijk mij toch even, hè. Turn around and face me uit 1965. En wij gaan even gaan dansen. 1983 zaten we toen. Casey and the Sunshine Band. En give it up. Ja, alles geven, jongens.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Welkom bij Radio Nova.

1983, Mireille Mathieu, maar ze was niet alleen. Patrick Duffy was erbij. U weet toch wel, uit Rings Dallas. En samen waren ze sterk. Together we are strong. En wij zitten aan het einde van de tweede uur. Ik ga eruit met nog twee interessante nummers. Een piepjonge John de Bever in 2003, die al toekomstplannen heeft. Als ik later eens trouw. En daarna Engelbert Humperdinck en het overbekende Release Me. Tot

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Floren. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25. Of plaatselijk zelfs nog iets meer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Dat kunnen we natuurlijk ook zeggen tegen de luisteraars van Radio Nova. Als we jullie niet hadden, wat kunnen we dan beginnen? Dat was Frans Duits als beginplaat van dat eerste uur. En dit is...

Eventjes ambiance met Steve Tielens uit 2012 en de Polonaise. En wij hebben nog een ingezonden nummer, The Righteous Brothers en natuurlijk Unchained Melody. Oh.

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Welkom bij Radio Nova.

Dat was en door Wesley Bronkhorst betaald door Daar Was Jij en Niemand Anders. En wij gaan levendkracht gaan opdoen samen met Hugo.

0: Het was een van de Gibbrothers en misschien wel deze met de prachtigste stemmen. Robin Gibb en Saved by the Bell. Het was ook een ingezonden nummer vandaag. En Frank van Netten, wat dat die heeft, ik weet het niet. Hè. Je maakt me en je breekt me.
1: Moet ik bij je blijven? Of doe ik jou daarmee verdriet? Ik voel geen liefde meer, maar ik denk

Ja, ja, morgen gaan ze trouwen, hè. Morgen ben ik de bruid. Dat was 1986 met Willeke Alberti. En tevens en ingezonden nummers. En wij zitten zo aan de top 3 van vandaag. We gaan daarvoor naar 15 augustus 1991. Toen op nummer 3.

De fantastische boogschutter Robin Hood, die de rijken bestal om het aan de armen te geven. Hè? En daaruit dat fantastisch nummer Everything I do it for you van Bryan Adams. Dit was de nummer 3 en dit werd de nummer 2.

La la li, la la la. Daar werd op gedanst, hè, in 1991. Crystal Waters en Gypsy Woman op nummer 2. En dit werd de nummer 1.

0: De top 3 van 15 augustus 1991. Op nummer 3, Everything I do it for you, Bryan Adams. Op nummer 2, Crystal Waters and the Gypsy Woman. En op nummer 1, More Than Words and Extreme. More than
1: words. Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova.

Waar is de tijd naartoe, hè? 1968, een van de koningen van de soul music. Booker T en the MGs en Solimbo. En dit is nog een ingezonden nummers. Litse Ille en Arlecchino.

Het leven van een Ardekijn, beschreven door Litse Hille. Het was ook een ingezonde nummer. En wij zitten aan het einde van deze siesta voor vandaag, beste vrienden. Ik bedank de mensen voor hun inzendingen. Ik wens aan iedereen een goed weekend, een prachtige week. Ik ben er terug volgende zaterdag, 13-16 uur, met een nieuwe siesta. Ik ga eruit met een bezoek te brengen aan de Lago di Garda, samen met de Moonlights. Groetjes en tot volgende zaterdag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: De brand in de Hoge Venen heeft al 1600 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste natuurbrand ooit in ons land. Ons land heeft om Europese hulp gevraagd. Er zijn een helikopter en twee vliegtuigen onderweg. De brandweer heeft het moeilijk, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Behalve Defensie werkt nu ook de civiele bescherming mee en ook lokale landbouwers en mensen in de buurt helpen waar het kan. Bij een schietpartij op een universiteit in Virginia in de VS zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 onder hen is in levensgevaar. De politie zoekt meerdere verdachten, maar over hun motief is nog niks bekend. De campus blijft voorlopig afgesloten. Er is strenge bewaking aan de grens rond de Spaanse exclave Ceuta. Er is vrees voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Marokkaanse veiligheidstroepen zouden al honderden mensen hebben tegengehouden. Spanje en Marokko willen een situatie zoals eind juli vermijden. Toen bereikten tienduizenden migranten Ceuta. Aan beide kanten zijn extra politie, militairen en grensbewaking ingezet. Er is opnieuw een zware aardbeving geweest in Indonesië, rond Sumatra deze keer, met een kracht van 6,9. Over schade of slachtoffers is nog weinig bekend. Vanmorgen was er op het eiland Flores ook al een aardbeving van 7,7. Daarbij zijn 38 mensen omgekomen. En Lisa Valen heeft brons behaald op het EK turnen. Ze maakte 2 goede sprongen, maar de tweede kreeg wel minder punten, waardoor ze nipt naast zilver grijpt. En op het EK Atletiek lopen de Belgian Falcons en de Rockets, de mannen en de vrouwen, vanavond de finale in de aflossing van de 4x100 meter. Het is warm tot 33 graden, hier en daar valt er wat regen. De komende dagen een paar graden koeler en meestal droog.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Altijd de grootste hits.
4: Dit is de grote.
3: Van 4.

uren blijven doorgaan met dit soort muziek. Je hoort de Love Limited Orchestra met de Braziliaanse Love Song op deze zaterdag 15 augustus. Welkom in een nieuwe aflevering in de Grote op Zaterdag hier op je eigenzinnige radio, Radio Nova. We zijn er weer 2 uur, heel speciaal voor jullie. En deze is er ook bij Nino Rosso, 1964 met Il Silenzio.

Cool and the Gang met Cher is een prachtige single als het mij vraagt om even lekker bij weg te dromen of om stiekem je zweetdruppels mee af te vegen. Straks nog Will Tura, maar is nog Happy and Happy uit 1982. Ze hebben het over Babe, ik wil van je houden.

the Wings of a Nightingale, de Every Brothers, een heerlijke nummertje. We vliegen in één rechte lijn door naar de volgende plaat, want dit is Billy Joe Spears uit 1975 met Blanket on the Ground.

Dat was Marijke van Dennis van Dam. Een prachtige plaat. Als het mij vraagt, mocht je luisteren. En toevallig ook Marijke heet. Je krijgt een hartelijke groeten van Dennis. Dit is Barbara McNeer uit 1961. That's all.

Hoewel de bezetting door de jaren geen flink is veranderd, treedt de groep nog altijd op onder de originele leadzanger en medeoprichter Victor Wills. Village People Can't Stop the Music doen wij hier ook niet bij Radio Nova. Dit is een plaat uit het jaar 2004 van Charlene met een bosje rode rozen voor mijn moeder.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Patrick de Groot.

Ze is al vele jaren de vaste zangeres in de liveband van Willy Somers, met wie ze tijdens de shows ook regelmatig skittert in duetten. Je hoorde haar hier Corina met Zaterdag. Een terugblik naar het jaar 1964, deze schitterende single van Cilla Black met You're My World.

haar echte achternaam was White. Een lokaal muziekblad schreef haar naam per ongeluk op als Cilla Black. Ze vond dat zo leuk klinken dat ze het als haar officiële artiestennaam behield. Your My World. We gaan er even uit in dit eerste uur met de plaat van Jimmy Somerville met You Make Me Feel. Tot zo dadelijk.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: De brand in de Hoge Venen heeft al 1600 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste natuurbrand ooit in ons land. Ons land heeft om Europese hulp gevraagd. Er zijn een helikopter en twee vliegtuigen onderweg. De brandweer heeft het moeilijk, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Behalve Defensie werkt nu ook de civiele bescherming mee en ook lokale landbouwers en mensen in de buurt helpen waar het kan. Bij een schietpartij op een universiteit in Virginia in de VS zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 onder hen is in levensgevaar. De politie zoekt meerdere verdachten, maar over hun motief is nog niks bekend. De campus blijft voorlopig afgesloten. Er is strenge bewaking aan de grens rond de Spaanse exclave Ceuta. Er is vrees voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Marokkaanse veiligheidstroepen zouden al honderden mensen hebben tegengehouden. Spanje en Marokko willen een situatie zoals eind juli vermijden. Toen bereikten tienduizenden migranten Ceuta. Aan beide kanten zijn extra politie, militairen en grensbewaking ingezet. Er is opnieuw een zware aardbeving geweest in Indonesië, rond Sumatra deze keer, met een kracht van 6,9. Over schade of slachtoffers is nog weinig bekend. Vanmorgen was er op het eiland Flores ook al een aardbeving van 7,7. Daarbij zijn 38 mensen omgekomen. En Lisa Valen heeft brons behaald op het EK turnen. Ze maakte 2 goede sprongen, maar de tweede kreeg wel minder punten, waardoor ze nipt naast zilver grijpt. En op het EK Atletiek lopen de Belgian Falcons en de Rockets, de mannen en de vrouwen, vanavond de finale in de aflossing van de 4x100 meter. Het is warm tot 33 graden, hier en daar valt er wat regen. De komende dagen een paar graden koeler en meestal droog.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is hem. De schrik van de lage landen. Patrick de Groot.
4: He's just fantastic.

Johnny Tillotson, Without You uit 1961, een wereldberoemde titel met drie grote wereldhits, namelijk de klassieke ballade bekend van Gary Nilsson. En ook Mariah Carey bracht deze titelsong uit. Dit is Henk Wijnhaard in het tweede deel hier op je eigenzinnige radio op deze zaterdag. Hij heeft het over Met de Vlam in de Pijp.

Naast acteren presenteert jij ook de grote programma's op de Vlaamse televisie. Zo was jij de presentator van de talentjacht The Voice Comeback Stage en het spectaculaire The Voice Kids op VTM. Maxime, als ik voor jou kon kiezen, dit zijn de Tramps uit 1977.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
2: De

De plaat van John West is een van de hardst werkende volkszangers van dit moment, die al geen ander weet hoe hij die traditionele Hollandse gezelligheid moet combineren met de moderne en dansbare beat. En dit is ABBA.

Vorig jaar een ode aan zijn vrouw Jean Thomas schreef dit nummer volledig zelfs als een oprecht liefdeslied voor zijn echtgenote Christel Verbeke. We keer terug naar het jaar 1978, 10cc met Dreadlock Holiday.

Een artiest die de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een vaste waarde binnen de Nederlandstalige feestmuziek en die met dit nummer wederom bewijst hoe je een zaal of feesttent in beweging krijgt. Dennis van Dam, een avond om nooit te vergeten. Dit is Frank van Damme. Alle zorgen, die zijn voor morgen.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
5: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
6: Radio Nova. Patrick de Groot.

Hoewel deze dame opgroeide in de schaduw van een van de bekende gezichten van Vlaanderen, heeft Céline de afgelopen jaren een ijzersterke eigen solo-carrière opgebouwd in de Nederlandstalige pop- en entertainerwereld. Als het mij vraagt, een pracht van een stem, ritme in mij, Céline Hermans. Dit nog een terugblik uit het jaar 1963, Adamo, sans toi.

Aad was de onmiskenbare stem van Salvatore Adamo met zijn legendarische doorbraakhit Santo Mami hier op de radio, jouw eigenzinnige radio. Een monument uit de geschiedenis van de Franse muziek dat inmiddels meer dan 60 jaar oud is, maar nog altijd niet de animose en kracht heeft verloren. We gaan eruit met de plaat van Michael Jackson, Just Can't Stop Loving You uit 1987. Morgen zijn we er weer in het land van de grootwens. Allemaal nog een prettige zaterdagnamiddag toe. Hou het goed, hou het veilig en graag tot morgen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De brand in de Hoge Venen heeft al 1600 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste natuurbrand ooit in ons land. Ons land heeft om Europese hulp gevraagd. Er zijn een helikopter en twee vliegtuigen onderweg. De brandweer heeft het moeilijk, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Behalve Defensie werkt nu ook de civiele bescherming mee en ook lokale landbouwers en mensen in de buurt helpen waar het kan. Bij een schietpartij op een universiteit in Virginia in de VS zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 onder hen is in levensgevaar. De politie zoekt meerdere verdachten, maar over hun motief is nog niks bekend. De campus blijft voorlopig afgesloten. Er is strenge bewaking aan de grens rond de Spaanse exclave Ceuta. Er is vrees voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Marokkaanse veiligheidstroepen zouden al honderden mensen hebben tegengehouden. Spanje en Marokko willen een situatie zoals eind juli vermijden. Toen bereikten tienduizenden migranten Ceuta. Aan beide kanten zijn extra politie, militairen en grensbewaking ingezet. Er is opnieuw een zware aardbeving geweest in Indonesië, rond Sumatra deze keer, met een kracht van 6,9. Over schade of slachtoffers is nog weinig bekend. Vanmorgen was er op het eiland Flores ook al een aardbeving van 7,7. Daarbij zijn 38 mensen omgekomen. En Lisa Valen heeft brons behaald op het EK turnen. Ze maakte 2 goede sprongen, maar de tweede kreeg wel minder punten, waardoor ze nipt naast zilver grijpt. En op het EK Atletiek lopen de Belgian Falcons en de Rockets, de mannen en de vrouwen, vanavond de finale in de aflossing van de 4x100 meter. Het is warm tot 33 graden, hier en daar valt er wat regen. De komende dagen een paar graden koeler en meestal droog.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
0: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. In het voetbal hebben Union Zulte Waregem 0-0 gelijk gespeeld. Beide ploegen hebben nu 4 punten na 2 wedstrijden. Voor Union een tegenvaller, ook na de uitschakeling uit de voorrondes van de Champions League deze week. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm, code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Dit is Radio Nova.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. In het voetbal hebben Union en Zulte Waregem 0-0 gelijk gespeeld. Beide ploegen hebben nu 4 punten na 2 wedstrijden. Voor Union een tegenvaller, ook na de uitschakeling uit de voorrondes van de Champions League deze week. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm, code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Dit is Radio Nova.
0: Eigenzinnig, anders.

Mevrouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: Niet. De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.
3: Vermiddeld in de bonus. Een beetje weggestokken tussen de sparrenbossen ligt een klein kerk. Het is verdeeld in alle kleine boerderijen. Het een wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar de feiten. En voor dan de jongen van de neefjes, de dien is hier dit geel. Maar ze is helemaal niet stom. Hij heeft er dan een liedje van gemaakt. Met heel schone woorden. En als hij het s'avonds voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zak. En met zijn kop, zie een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verreur!

toe erop. Asiel is tot geweld, dat valt ze maar niet stille. Elk jaar met botten van de boom begint het opnieuw. Ruim, schiet de vier. Want ze moeten zeggen, hier stil men. Ze wil er zijn en wilde. En ten eerste lag hier stil. Maar zijn vierde, dat is goed niet te zien. En als het s'avonds voorbij haar deur gaat. En dan ziet er licht nog branden. Want zijn boerendochter heeft geweldig veel licht. Dan stikte zijn handen diep in zijn zak. En met zijn kop zo een beetje naar beneden. Zingt ze een liedje. Vreugd.

vormgever bij. En ze werd zij 29. En ze kwam ik van de messen alleen tussen de velden op Neuwele. En ik zag haar. En ik paasde zijn aan. Dat is nee of dat is nooit paasde. Hield haar tenen en hij zei: wijfken, tja, heren. Ik had er iets van gemaakt.

Wijveke. Je zou goed geluisterd. Geen beest. Dat zijn mijn toddig af. Schitterig ze mee. Er gaat.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm, code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Een parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamekaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm. Code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Een parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm, code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.
4: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof

Voor hem ben ik de allerbeste zangeres. Maar ach, wat wil je? Het is per slot mijn eigen vader. Geen ogenblik

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website.